Nu dat profeet Joël, de eerste kapitel, eerste drie vers. Dit is dem Herr zijn woord dat no patuel zijn zin Joël tjem. Je älteste, harcht no dit en hiert, je aanwoner en dat land. Als irgendwat zo als dit een jene dag passiert, oder een jene vodersch ere dag passiert, vertaalt jene zins daarvan. Laat jene tjinge, ere tjinge vertalen, en ere tjinge nach een andere geschlacht. Joël weer gaat zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar doofd zijn en nokomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hauptstad. Dit weer zo bij 100, but 125 jaar nadem, dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 140, but 165 jaar nadem dat doofd gestorven weer. De nation, to de tijd, wie nog niet ganz to jetze dienst handgegeeft. Joël redt to de mensen wegen dem Herr zijn dag, dat in de toekomst komen wird. Daar wie am land, to de tijd, ne grote heerschrijke ploeg, grater als de ploeg in Egypte wie gewaast. Dat wie schlimmer als dat jemals wie gewaast, en daar wordt nicht waarde zo'n ploeg zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, aber dit wordt schlimmer zijn. Wann wie van gewisse dingen reden, dan doe wie dat volken met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel schlimmer, oder nicht so schlimm als jene dingen. Dat is wat Joël hier deed. Deze heerschrijke ploeg wordt de maatstuk voor alle andere ploegen zijn. Daar weer nischt gewaast dat schlimmer als dit weer gewaast. En wordt ook nicht in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzal zegt. Joël vergelijkt deze ploeg met de herzien dag dat op eerd in de toekomst komen wordt. De triebzal wordt niet een heerschrijke ploeg zijn, maar dat wordt een triebzal zijn zo'n als niemals wie je waast en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzal als nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Daar zijn zonen en onze welt die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen worden niet naar hecht gegrepen worden, dat er niet een grote triebzal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek in aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zo'n mensen God zijn ganset woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joël zijn boek worden vingen. Dat komt in dat tweede kapitel en heeft met de Heilige Geest te doen en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokke deed aan de eerste Pinksterdag als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We worden waarder daarvan reden wanneer we naar dat tweede kapitel komen worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2 16 met 21 lezen. Aber dit is dat wat durch den profeet Joël gezegd is, dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten worden profetseien, en jene jonge mannen worden gezegd zijnen, en oude mannen worden dreemen, en op mijn mannen schloven en vroeger schloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetseien. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens onge op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Herr zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we Emma dem Herr zijn nomen aanroepen wordt, wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Herr zijn woord dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de welt en de mensen in de welt schließlich naar dem Herr zijn dag brengen. Zeg maar, we zijn nog niet door. Zonen die waarde geboren zijn van de grote triebzal geschoond. De triebzal wordt op de eerd passeren, op de God zijn tjinge worden met hem, zijn hem hemel.
Wann dem Herr sein Dach an die Triebschaltid, auch ein Dach von sein Urteil ist, doch wurden da viele Menschen sein, die sich an die Tid betieren wurden. Viele von sonen, die sich dann von dem Herr Jesus entschlüten wurden, wurden doodgemacht worden wegen ihr Glauben. Viele von dort Offenbarungsbuch vertalt uns von den Dingen, die an der großen Triebsal passieren wurden. Aber in dort 7. Kapitel in den 9. und 10. Vers in den 14. Vers lesen wir dit. Das sind die Offenbarung. Nur dit sag ich, und check ne große Schor, die nicht totaler jink, und alle Nationen und Geschlechte und Menschen und Sprache, die für den Thron und für dort Lamm stünden, angekleidet mit witter Reich und Palmaste an ihre Hänge, die schrie mit einer lüde Stimme, dort Heil von uns Gott, der auf dem Thron sitzt und von dort Lamm. Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt, und er sagte zu mir, das sind die aus großer Triebsal gekommen sind, und ha ihre Kleider weggewaschen und dort Lamm sein Blut. Dort ist wunderschön, dort da Söhne wurden Söhne, die in jener Zeit sich bekehren wurden. Aber dort jeft die keine Utrede, deine Seligkeit abzuschuben. Nu ist die Zeit für die Radung. Du hast keine Versicherung, dass du nach ein Tag auf dieser Erde wirst sinnen. Nimm dem Herr Jesus von da aus den Heiland an. Er ist für dich gestorben und wird dir dort ewig Leben geben, wann du dort wirst haben. Verlot dich nicht, dass du eine Gelegenheit wirst haben, nur die Entrückung, die zu bekehren, wann du dort Evangelium nu gehört hast. Du wirst nicht eine Gelegenheit haben. Gott sagt, er wird ein gewaltiger Einfluss von Irrtum schicken, dass die Leges geleben wurden, so dass die alle gerecht wurden, die der Wahrheit nicht lebten. Nimm am nu Leben an, dann bist du den Himmel sicher. Möcht dem Herr sein Segen ab und aller Sinne.

0: De klok is oink met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwrecht, een halve stund voor die en voor mij.

Nu dat profeet Joël, de eerste kapitel, de eerste drie vers. Dit is dem Heer zijn woord dat no patuel zijn zin Joël tjeme. Je älteste, harcht no dit en hiet, je aanwoner in dat land. Is ergend wat zo als dit een june dag passiert, oder een june voders ere dag passiert? Vertaalt june zins daarvan. Lot june tjinge, ere tjinge vertalen, en ere tjinge nog een andere geslacht. Joël weer God zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar doof zijn nakomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hoofdstad. Dit weer zo bij 125 jaar nadem dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 165 jaar nadem dat doof gestorven weer. De nation, to de tijd, wie nog niet ganz to jetze dienst handgegeeft. Joël redt to de mensen wegen dem Herr zijn dag, dat in de toekomst komen wird. Daar wie am land, to de tijd, ne grote heerschrijke ploog, grater als de ploog in Egypte wie je waast. Dat wie schlimmer als dat jemals wie je waast, en daar wordt niet waarder zo'n ploog zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, aber dit wordt schlimmer zijn. Wanneer wie van je wisse dingen reden, dan doe wie dat voorken met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel schlimmer, oder niet zo slim als jane dingen. Dat is wat Joël hier deed. Deze heerschrijke ploeg wordt de moordstuk voor alle andere ploegen zijn. Daar wie niks je was, dat schlimmer als dit wie je was. En wordt ook niet in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzaal zei. Joël vergelijkt deze ploeg met de Heer zijn dag dat op de eerd en de toekomst komen wordt. De triebzaal wordt niet een heerschrijke ploeg zijn, aber dat wordt een triebzaal zijn zo'n als niemals wie je waast en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzaal is nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Door zijn zonen en onze welt die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen worden niet naar hechtje gerepen worden, dat er niet een grote triebzaal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek in aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zo'n mensen God zijn ganset woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joël zijn boek worden vingen. Dat komt in dat tweede kapitel en heeft met de Heilige Geest te doen en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokke deed aan de eerste Pinksterdag als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We worden waarder daarvan reden wanneer we naar dat tweede kapitel komen worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2 16 met 21 lezen. Aber dit is dat wat durch den Prophet Joël gezegd is, dat zal in de laatste dag passieren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten worden profetseien, en jene jonge mannen worden gezegd te zijn, en oude mannen worden dreamen, en op mijn mannen schloven en vroes schloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetseien. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens on je op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we immer dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Heer zijn werk dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de welt en de mensen in de welt schließlich naar dem Heer zijn dag brengen. Zeg maar, we zijn nog niet door. Zonen die waardegeboren zijn van de grote triebzaal geschoond. De triebzaal wordt op de eerd passeren, op God zijn tjinge worden met hem, zijn hem hemel.
Wann dem Herr sein Dach und die Triebsaltid auch ein Dach von sein Urteil ist, doch wurde da viel Menschen sehne, die sich an die Tid betieren wurde. Viel von sehne, die sich dann von dem Herr Jesus entschlüten wurde, wurde durchgemacht wurde wegen er Glaube. Viel von dort Offenbarungsbuch vertalt uns von den Dingen, die an der große Triebsal passieren wurde. Aber in das 7. Kapitel in den 9. und 10. Vers in den 14. Vers lesen wir das. Das sind die Offenbarung. Nur das sage ich, und check eine große Schor, die nicht total ging, und alle Nationen und Geschlechter und Menschen und Sprache, die für den Thron und für dort Lamm stunden, angekleidet mit witter Reich und Palmaste an ihre Hang, die schrie mit einer lüde Stimme, dort Heil von uns Gott, der auf dem Thron sitzt und von dort Lamm. Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt, und er sagte mir, das sind die aus großer Triebsal gekommen sind, und ha ihre Kleider wird gewaschen und dort Lamm sein Blut. Das ist wunderschön, dort der Sonne wurde seine, die in jener Zeit sich betieren wurde. Aber dort jeft die keine Utred, deine Seligkeit abzuschuben. Nu ist die Zeit für die Radung. Du hast keine Versicherung, dass du nach einem Tag auf dieser Erde wirst sein. Nimm dem Herr Jesus von dort aus den Heiland an. Er ist für dich gestorben und wird dir dort ewig Leben geben, wann du dort wirst haben. Verlot dich nicht, dass du eine Gelegenheit wirst haben, nur die Entrückung, die zu bekehren, wann du dort Evangelium nu gehört hast. Du wirst nicht eine Gelegenheit haben. Gott sagt, er wird ein gewaltiger Einfluss von Irrtum schicken, dass die Leges geleben wurden, so dass die alle gerecht wurden, die der Wahrheit nicht lebte. Nimm am nu Leben an, dann bist du den Himmel sicher. Mocht dem Herr sein Segen ab und aller Sinne.

Ik zie jullie alle dankbaar voor het heren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.